Waar je nou even een visje erbij gevonden. En wouden ze zo iemand die dinger drie, waar ging de deur niet die oude mama. Hoe, toen mochten ze een keer bouwkrabbel neer. En dan maar weer de onderwacht. En dan zei hij nog, zei ze, ik word August. We zwart in die blues, want dat stinken mijn nonnenveet. Zei dan, mam, brauchst du geen angst, zo, het volk, hij kreeg bestimmt wieder.